0: omroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig. Een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: klachten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Bij lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

Ja, daar moeten ze natuurlijk wel een einde aan zitten, hè? Laten we eerlijk wezen. Voor de ambulance hoorde je met What's Up, de live versie, hè? De speciale edit. Ja, goedemorgen. Het is donderdag 16 juli alweer geworden. Ja, gisteravond, we hebben het gezien, hè. Argentinië heeft gewonnen. Dat betekent dus dat ze door zijn naar de finale. En dat betekent dus zondag om 9 uur Spanje-Argentinië. En zaterdag de troostfinale. Ja, ik snap niet dat ze dat in het leven geroepen hebben, maar het is er. Dat is de troostfinale tussen Frankrijk en Engeland, hè? Ja, dat begint zaterdag om 11 uur, maar zondag om 9 uur dus de daadwerkelijke finale, hè? Want ja, Argentinië heeft dus gewonnen van Engeland, hè? Ja, zo is het maar net. Ja, nou, ik weet het niet, hoor. Het is een beetje een apart verhaal. Er zijn allemaal al verhalen, zeg, die lezen dat het allemaal voorbestemd is en dat men het allemaal zo geregisseerd heeft dat Argentinië uiteindelijk in de finale speelt, samen met Spanje. En nou lees ik vanmorgen ook nog een keer dat er wat Argentijnse spelers afgelopen woensdag na de 1-2 zege op Engeland in de halve finale van het WK voetbal politieke spandoeken hebben omhoog gehouden met de tekst Las Malvinas son Argentinas. Oftewel de Falklandeilanden. Ja, het is een strijd met de regels van de FIFA. Want je mag geen politieke leuzen op het veld doen. Dus ja, ik zou zeggen, officieel moet je dan een sanctie toepassen van de FIFA. Of ze dat dus ook inderdaad gaan doen, weet ik dus niet. Nou ja, in elk geval, de gedragscode voor wedstrijden van de FIFA die verbiedt namelijk spandoeken, vlaggen, flyers, kleding en andere voorwerpen van politiek beledigende of discriminerende aard. Ja, de Argentijnse bond die kan door deze actie een straf verwachten. Maar ja, wel opvallend is dat de bond ook zelf foto's van de spandoeken op social media deelt. Zoals bijvoorbeeld te zien is op internet. Dus ze staan ook wel een klein beetje achter de actie, zou je dan kunnen zeggen. Hè? Ja. Maar ja, ik zou dan zeggen als FIFA, hou je rug recht. Er is gedemonstreerd door Argentinië. Een sanctie bijvoorbeeld, hè? Disqualificeren de ploeg van Argentinië zou bijvoorbeeld een bekijn, hè? Ja, want ja, het mag officieel niet, hè? Dus ja, waarom zou je geen lijn trekken, hè? Maar goed, ik ben geen voetbalexpert en ik weet ook niet hoe precies die regels zijn, maar ja, de gedragscode die ligt er niet om, hè? Nee. Goed, het is donderdag 16:07. We gaan er weer voor. Goedemorgen.

een klein beetje mode kan geen kwaad, hè? Nee, Bruno Mars hoorde je met Versace on the floor, hè? Ja. Voor de wekker wakker op deze donderdag 16-7. Het is vandaag een gedenkwaardige dag. In 622 op deze dag. Mohammed die emigreert met zijn volgelingen van Mekka naar Medina en sticht daar een moslimgemeenschap. Dat is trouwens het begin van de islamitische jaartelling. Ja, dat is trouwens ook nog slecht nieuws te melden, want in 1212... is het een treurige dag voor de moslims in Spanje. Vlakbij Las Navas de Tolosa worden ze verslagen door christelijke legers onder leiding van koning Alfons van Castille. Het is het begin van de het begin van het einde van de Moorse overheersing van Spanje. En later zouden ze zich ook moeten terugtrekken in Afrika. Ja, en ook gedenkwaardig als laatste berichtje uit het verleden. 1482, Jan van Schaffelaar, die springt van de kerktoren van Barneveld. Dat doet hij omdat de toren belegerd is door de hoeken. Nou ja, van Schaffelaar overleeft het niet. Hij laat op dat moment een vrouw en een dochter na. Een standbeeld bij de kerk in Barneveld herinnert aan de sprong. Ja, in 1482, hè. Ja, vandaag is het vrij zonnig. In het noorden komt er nog wel wat bewolking voor. In het zuidoosten wordt het 30 tot 31 graden. Op andere plekken komt hij niet hoger dan de 39 graden. In het noordoosten de laagste temperaturen en daar neemt ook de kans op een onweersbuitje toe. Ja, gisteren bleef het uit, althans in de buurt van het Van Vliethuis was er geen onweer. Terwijl ik het wel gezegd had, van dat zou kunnen. Hè? En we hoopten er ook een beetje op, maar dat was dus niet zo. Nee, als we dan kijken naar vanavond en vannacht, dan kan er ook weer wat regen vallen. Al blijft het op de meeste plaatsen droog. Temperaturen tussen de 15 en 18 graden. Morgen een stuk koeler, dan is er... zeg maar zon, wolken en ook een lokale bui. Temperaturen morgen liggen tussen de 22 en de 28 graden in de lage landen. Hè. Dus een beetje afscheid nemen van de warmte. Alhoewel, ik hoop niet helemaal, maar wel voor een gedeelte. Dit is Gavin Barlow en Hang On.

0: Kinder is de dagtopper, de Tropical Summer Remix. En het knopje. Het is vandaag dus de dagtopper, hè. Goed, we kijken even naar de files. Waar is het druk op de weg? Nou ja, het is sowieso druk op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt EMS en Naar de West, daar wordt aan de weg gewerkt. Zet ook een bos Utrecht, is het ook druk bij Empel en Waardenburg. Richting Amsterdam, de A4 vanaf Den Haag tussen Leidschendam en Zoeterwoude. Daar staat 10 minuten vertraging. Amstelveen, Alkmaar, Diemen, Amstelveen. De A9 is het druk op de weg. Alkmaar, Amstelveen. Ook nog een keer bij de Wijkertunnel. Daar wordt aan de weg gewerkt, dus daar is ook vertraging. Arnhem, Utrecht. Daar is 9 minuten vertraging. Rotterdam, Europoort. Daar begint de drukte ook weer aan te stelpen. Daar is al 4 kilometer file. Oftewel 4 minuten vertraging. Gouda, Hoek van Holland, Kleinpolderplein, wegwerkzaamheden. Daar is de boel ook dicht. Sowieso nog tot 17 juli. Dus morgen dan wordt het afgerond en dan kun je daar weer gewoon doorrijden. Breda, Gorinchem, de A27 bij Nieuwedijk en knooppunt Gorinchem. Daar staat 8 minuten vertraging. En tot besluit hebben we ook nog de A30. Dat is even iets verder weg. Ede, Barneveld, richting de aansluiting met de A1, daar wordt aan de weg gewerkt. Dus daar is het een klein beetje druk op de weg. Dus mocht je daar naartoe moeten in verband met je werk, hou rekening met wat vertraging.
1: Begin de dag met een lach.
2: Erik van Vliet, goedemorgen.
3: Radio, radio, radio, u luistert naar de radio, radio. De radio staat aan, jouw radio, padapam, met straks de volgende onderwerpen. Maar eerst verkeersinformatie. De A4 is afgesloten. Automobilisten wordt geadviseerd 2 keer de A5 te nemen. Dan heb je ook een A4. Wat is dit nou weer? Andere onderwerpen. Wetenschappers gaan er steeds meer van uit dat er wel degelijk sprake kan zijn van menselijk leven in Almere. En de uitvinder van de afstandsbediening is overleden. Maar niemand weet waar hij ligt. Oh ja. Ook zometeen, veel mensen uit de zogenaamde protestgeneratie wilden eerst niet eens geboren worden. Straks bij ons hier iemand die wel geboren werd. En hij staat nog steeds, als hij zelf zegt, ontzettend pissig over. Hij vindt dat de overheid verantwoordelijk is. Maar nu eerst, ergens geen geld voor hebben. Het overkwam Mike Verhoef. Hij schreef er een boek over. Kutzooi. En hij zit hier onder mij. Mike, ik ga even van je af. Mike, vertel eens, je had even en daar zit natuurlijk in eerste instantie het radiostation met zo'n 70% Nederlands repertoire. Is een van de grote spelers in de markt. En dat zonder grote DJ's achter de microfoons, maar wel met microfoons in de DJ's. Ik heb het natuurlijk over 100% anaal. Radio, radio, radio. Radio. Oh, we hebben een sportflits. Anton, jij staat nu in het Sportpaleis. Ja, zojuist is hier de wielrenner van het jaar verkozen. En dit keer is dat Arjen Robben. Arjen Robben, zojuist zeer tegen zijn zin in uitgeroepen tot wielrenner van het jaar. Hij zei, jongens, ik ben helemaal geen wielrenner. Ja, nee, riepen ze hier, wij ook niet. Hoe het ook zij, Arjen Robben kreeg zojuist een dikke stempel in zijn gezicht met zijn, ik ben wielrenner van het jaar erop. House for sale, you can read. Onze volgende gast is een dyslectische schrijver. Dat hoor je niet vaak. Hartelijk welkom. U heeft een Ramon geschreven. Op de achterflap noemt u het zelf een autobiografisch verhaal dat geteld moest worden. Wat bedoelt u ermee? Ik begrijp natuurlijk dat er zijn diverse aspecten ook in de, als je kijkt naar de hoogconjunctuur en de laag. Ik zeg het is juni, maar dit blijft even tussen mei en juli. Padapam, padapam, padapam. Dit is de nieuwste plaat van Ludwig van Beethoven. Je luistert nog steeds naar Radio 4. De lekkerste classics van Nederland, straks de laatste jaren tijden van Vivaldi. En moeilijke muziek van Philip Glass. Ja, Jeroen van Inkel, leuk dat je er bent. Je bent DJ, ook wel disc jockey. Vanwege je kleine postuur word je ook wel compact disc jockey genoemd. Stoort je dat? House for sale. Ons volgende onderwerp kwam via de mail binnen. Waarom kan er niet nog iemand in een trio zonder dat het dan meteen weer een kwartet wordt? Die vraag kregen wij van het 7-man sterke duo Wim en Antje en Sjaak en Ewout en Gert en Hermien en Mirella. Mega vet, lekker track feedback was dat. Dat was Fuck You Motherfucker van Badminton en de Spinners.
4: Hij zorgt voor een glimlach op je gezicht. Erik van Vliet.
2: Back to the 80s.

0: Daar was hij weer, de basis, André Hazes. Diep in mijn hart, in de ethische remix, samengesteld door de voice-overt. Ja, goedemorgen, het is donderdag, mocht je net de radio aanzetten. 16 juli is het. Ja, het is vandaag een dag van heel veel voetbalminnend Argentinië. Want Argentinië heeft zich weer op kenmerkende wijze geplaatst voor de tweede WK-finale op rij. De regerende wereldkampioen die vocht zich in de slotminuten na een achterstand toch nog langs Engeland. Dat was een, natuurlijk weer een assist van Messi. Messi die heeft weer gescoord.
1: Messi weer zo'n goede voorzet. En daar is het raak. En dan scoort hij zelf niet. En doet Lautaro Martinez dat. Maar het is toch echt weer Lionel Messi. Die het hier voor zijn rekening neemt. Met een geweldige voorzet met het rechterbeen. Allemaal naar Messi. Het kon ook eigenlijk niet uitblijven.
0: Ja, het was bijna ook een beetje gevaarlijk. Want lang bleek alles verloren voor Argentinië. Dat kort naar rust op achterstand was gekomen. Maar een niets ontziend offensief leverde twee late goals en de zege op. In de zevende finale uit de geschiedenis van Argentijnen is nu Spanje de tegenstander. Die wedstrijd wordt zondag om 9:00 gespeeld. Het wordt de finale. De grande finale. Ja, en vooraf ging het over de Falklandoorlog. De hensbal van Maradona en al die andere momenten die van Engeland en Argentinië zo'n beladen voetbalstrijd maken. Ja, de bondscoaches van de Engelsen en van de Argentijnen die deden er vooraf alles aan om het vuurtje niet te hoog op te stoken. En toch was het in de tweede halve finale van dit WK een dag na het door Spanje gewonnen tactische schaakspel tegen Frankrijk van meet af aan raak. Ja, het eerste half uur bestond voor het grootste deel uit kleine en grote overtredingen. Er werd ook heel veel toegelaten in de wedstrijd. Hè. Ja, er gebeurde van alles. Tackelen, trappen, duwen, aan shirtjes trekken. Nou, uiteindelijk was de scheidsrechter het zat. Die dacht van nou, ik ga nu gele kaarten uitdelen. En dat deed hij ook. En toen werd de wedstrijd wat rustiger. Maar het bleef natuurlijk hartstikke spannend. Hè. Ja, nou, in elk geval Argentinië is door. Aanstaande zondag, dan is de grote finale. Op deze dag in 1966 staat er een liedje van de Kings op de eerste plaats. Ja, de hoogste regionen, 4 weken lang. Het liedje toen klonk zo.

Ah, we dachten, we doen dus werk. We gaan hem een keer helemaal draaien. Ja, Henk Wijngaard en de Container Song bij Voor de Wekker Wakker. Want ik heb vernomen dat er toch wel veel vrachtwagenchauffeurs de radio aan hebben op dit ochtendradioprogramma. Hè. Ja, even kijken naar vandaag. In Italië is vandaag de uitspraak in de zaak over de ingestorte Morandibrug, waarbij ook heel veel doden zijn gevallen. En in de Tour de France staat vandaag een vlakke etappe op de planning. Dus er hoeft niet geklommen te worden. Ja, het weer vandaag, het wordt een zonnige dag. In het noorden is er nog wel wat bewolking. Het wordt ongeveer 24 graden. In het noorden tot 31 graden in Zeeuws-Vlaanderen, het zuiden van Nederland en ook een groot gedeelte van Duitsland. En later op de dag kan er ook in het noordoosten, als het allemaal mee zit, weer een buitje vallen.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: Live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

Er staan op dit moment zo'n 40 files. De langste op de A2 rond Den Bosch heeft een opmerkelijke oorzaak. Er is daar een automobilist die constant probeert naast één en dezelfde auto in de file.

git. Hij was geen Vincent van Gogh die in zijn frustratie of zielepien zocht naar inspiratie.

sprong over de wol. Er spraken verven, kwasten, klorentol. Hij was geen Vincent van Gogh, in zijn frustratie

0: aansluiten via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

Ting Tang. Walla Walla Ping Ping. All right.

0: hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio. The world is...

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

0: Nee, ik wil niets meer dan je enkel nog beminnen. Oh, ik wil niets meer dan je enkel nog beminnen.
1: Glom van trots.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
1: Lokale Omroep

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Blijf op de hoogte. Luister, lokale Omroep Goorlen.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Bij Lokale Omroep Goorle hoor je het laatste nieuws uit de regio.

trip. And it is a good trip.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legenradio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Lokale Omroep Goorlen.